de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

U hoorde Zeda Luna met Ulunguam en daarna het Braziliaanse liedje Bate Canela van Rosa de Auro. Verder hoorde u onder andere Chico met zijn beroemde Samba de Orly. U kunt nu luisteren naar een Caladera van Cesaria Evora. En naar Cristina Branco met een muzikale bewerking van Slauerhoffs Os Solitarios. De zangeres vond in de gedichten van deze Nederlandse schrijver een goede bewoording van saudade. Het zeeliedenleven vol heimwee en onvervulde verlangens staat in Slauerhoffs werk altijd centraal. Na deze faro kunt u zich opmaken voor een dansbare funana van de Portugees-Kaapverdiaanse zangeres Lura.

Tot slot van dit programma draaien wij voor u het nummer Boa Noite Solidão van de Portugese fado-zangeres Maritza. Vanaf 27 november is deze mooie zangeres in ons land, waar ze concerten zal geven in Groningen, Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie over deze concerten en voor de volledige speellijst van deze uitzending, natuurlijk naar onze website concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma voor de Concertzender samen.

0: Heel hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. Vorige keer zijn we weer gestart met de opnames in Podium Oost. Na een tijdje in lockdown gezeten te hebben en bij John O'McCleary in het tuinhuis te hebben opgenomen. Wat ook heel erg leuk was, maar we zijn blij dat we weer in Podium Oost terug zijn. Vorige keer was Simone Bottasso te gast met zijn broer Nicolo, het duo Bottasso. En dit keer kunt u gaan luisteren naar een opname van een aflevering van de serie van Simone Bottasso Invites in het Batavierhuis in Rotterdam. Simone, people can listen to the performance of Nagonia from Belgium, are they? Yeah. Why did you invite them?
1: I invited them because, first of all, they are one of my favorite bands from not only Balfolk, they are very good. Balfolk, and I think they changed a bit the history of folk in the Flanders, but also for the sweetness they have when they play, also for people standing. And I knew that they like playing for concerts, but they don't have so often the possibility to play for people that are just listening to them. So I thought this is the best occasion to gather again together. They are two musicians. They are a couple.
0: Yes.
1: And they play bagpipe and tone. Pamierlo plays bagpipe and that tracksock and also saxophone. And Pascal Rubens, she plays violin and accordion. She is also a singer. And they compose music together.
0: We're going to listen to Nagonia. Thank you very much.
1: Thanks to you for inviting
0: and,
1: me.
0: And see you another time in Acoustic Roots. Thank you very much.
2: Dank u wel. Ik ga in het Nederlands praten, als dat voor iedereen oké is. Niemand reageert, dus...
3: Ja.
2: Of hebben jullie liever dat ik in het Engels zou praten?
4: Maar
2: ook
3: niet. Nee?
2: Ah.
3: Oké.
2: Okay. Dus in het Nederlands is oké. Voilà, wij zijn eigenlijk heel blij dat wij hier kunnen spelen. Dus thank you, Simone. Want het is het eerste concert met publiek dat we geven sinds het begin van de corona-uitbraak. Dus joepie, eindelijk. En daarom ook dankjewel dat jullie zijn gekomen, want we vonden het wel wat spannend. Gaan de mensen er nu op afkomen, maar het is heel leuk van jullie te zien. Ook al zitten jullie een beetje op afstand, dan nog voelt het heel, heel gezellig aan dat er echt publiek is. Voilà. Wij gaan voor jullie ongeveer 45 minuten muziek spelen. En deze avond doen we nog eens hetzelfde met een paar andere nummers. Dus we zijn echt heel blij dat we dat kunnen doen. En we gaan beginnen met een nummer dat Het Noorden noemt. En Het Noorden is het noorden natuurlijk van de windstreek, maar is ook een gebied ten noorden van Turnhout waar dat heel veel grutto's zitten. En in Nederland kennen jullie de grutto ook, dat is een weidevogel. Voilà, en daaraan is het eigenlijk opgedragen.

Echt applaus. Echt applaus. Dat heb ik ook gemist. Grappig. Ik zeg dat omdat we een keer... En ik hoorde hier dat... Wie was het? De mevrouw van achter het hadden gezien. We hebben een keer een livestream gedaan. Dus een livestream is een concert voor een camera. Maar dat was toch ook wel heel speciaal om dat te doen. Omdat je, dus uw publiek is de cameraman eigenlijk. En dat voelt toch helemaal anders. En wij wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel mensen dat er dan keken. Want ja, je speelt aan je muziek. Plus dat was voor ons in een hele... In een studio waar dat het ook heel... Hier heb je nog klank van de ruimte, maar daar in zo'n studio is het heel erg gedempt. Dus we moesten ons heel erg concentreren om te kunnen spelen. Dus heel blij dat het hier echt is. Je ziet hier allemaal microfoons staan. Nochtans hebben we niet versterkt, maar we worden wel opgenomen. Hierachter staat een busje van de concertzender. En de concertzender die gaat het concertje opnieuw uitzenden. En ik heb het net even nagevraagd. Ik kan het via een internetradio opnieuw beluisteren of digitale kabel in Nederland. Of via een app. Dus dat is de concertzender. Oké. Het volgende liedje dat we gaan spelen heet Mira.

Thank you. En ik moet mij nog eens excuseren bij de man van de radio, want ik ga weer wisselen van accordeon. Ja. We gaan een paar walsjes spelen die opgedragen zijn aan, aan Engeland. Af en toe spelen we ook in Engeland. En ik vertel daar altijd zelf de verhaal bij, ondertussen is het heel saai, maar het gaat over Halsey, een kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà. Daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Dankjewel.
1: Let's see.
2: Oké, okay, wij zijn Nagagonia en wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote, of ik ben de echtgenoot van Pascal, dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus folkmuziek. Folkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
3: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà, en ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Mag dus eerst nog eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde periode. En het is ook een nieuwe melodie. In

Oké. Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel veel per streek. De doedelzak

vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou Koos. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Koos is eigenlijk een ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Koos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein, ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, ja, het is echt een giller. Echt een heerlijke giller. Oké, okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt. Dat is toch...

Oké. Simone die, die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus, daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: fair. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert, want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Dank voor het doen met, hè. Oké. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè, maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

Thank you. Simone Botazzolo.

Ja, en hier ben ik weer met Brasil da Lil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: caranguejo conversar com o urubu.
1: Chico Science, in Nação Zumbi, Mangue Town. Ja, jongens. En hier tussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. In deze set zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran, fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En de ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Lema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig deels weer in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op Natalia dat die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman, hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag. Maar ook, er zit ook een videoverslag nog bij van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg was het, kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was dan het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen, behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten. En een soort van integratie. Eigenlijk een aansluiting te vinden. Maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus.
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.
0: Fantastisch.
1: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouwer goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van.

0: heeft mij, want het is een unieke gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is...
1: Bijzonder natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
2: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat...
0: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
3: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk een toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kwasven. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
0: ik denk dat jouw programma Acoustic Roots bij de Concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
3: Nee,
0: en zo komt het... De inspiratie voor het een komt uit het ander voort. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd. En een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
2: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
0: Ja, heel mooi.
2: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, daar hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. Iedereen dus. En ik natuurlijk ook. Want we zijn hier natuurlijk voor de muziek van Linde Nijland. In dit geval begeleid door Bert Riddelbos. Tar Paper Shacks gaan we naar luisteren.
0: Ja, dat is een nummer van Sai Khan, een Amerikaanse singer-songwriter. Een soort gospel eigenlijk. Er mag gedanst worden.

0: ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo, maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar. Of...
0: Ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... dat was ook goed. Dus dat heeft veel ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er, beluister ik in je stem met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde cd. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde cd.

0: One Morning in the Springtime uit de Yggdrasil-tijd van Linden Nijland. En nu mag Bert ook weer meedoen. Bert Riddebos, haar begeleider. Wat wordt het, Linde?
1: Het wordt het liedje High Under Skies. En daar is ook een videoclip van te zien op YouTube.
0: Want die is van je nieuwste idee ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk geïnspireerd op de omgeving waar wij wonen. Dat is in Noordoost-Groningen. Dat is het leegste gebied van Nederland.
0: Leeg.
1: Maar prachtig.
0: Prachtige wolkenpartijen.
1: Prachtige wolkenpartijen.
0: Het lege land.
1: Ja.

0: High Under Skies, ook van de nieuwe cd van Linde Nijland, I Am Here. Acoustic Roots schiet al aardig op, zo'n uur vliegt voorbij, Hans Meerman. jij kent Linde heel goed en dat kan ook niet anders als je maanden onderweg bent naar Bhutan. Hoe lang heeft die reis geduurd?
1: Een week of negen, geloof ik.
2: Twee maanden. 15.000 kilometer over land.
0: Ja. We zijn ook weer over land teruggekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dat was wel het vliegtuig. Als jij nu ziet, nieuwe cd uit, hè, als je alles optelt, waar staat Linde nu in haar carrière volgens jou?
1: Ik vind het heel verfrissend, heel mooi. Het is weer, het is heel fris en nieuw gewoon.
0: Fris en nieuw.
1: Ja.
0: Goed, dat zijn de keywords uit deze...
1: Een krokusje.
0: Een krokusje. Ja. Schattig. Nou, dan gaan we zo nog één keer luisteren naar Linde Nijland. Maar eerst de agenda nog even, hè? Even kijken waar we ons de komende tijd kunnen laven aan wereldmuziek. Arifa, Voices from the East met Meng Xiaoshu, Nyusha Barimani en Vanya Volkova zijn te horen in Raza in Utrecht op donderdag 27 februari en op zondag 2 maart in The X in Leiden. Er is veel Afrikaanse muziek in Paradiso in Amsterdam. Op dinsdag 4 maart treedt de Touareg-band Tina Riwen op. Op donderdag 6 maart de Malinese zangeres Rokia Traoré. En op dinsdag 11 maart zijn Habib Kote en Karesje Fotso te horen. Catherine Finch, Harp en Sekou Keita, Cora, kregen lovende kritieken tijdens Womax verleden jaar. En geven een concert in Raza op zaterdag 1 maart. En ook in Raza het Drupad Festival Nederland met diverse concerten en workshops op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Voor meer informatie raza.nl. Linde Nijland is te horen en te zien natuurlijk morgen in Gieterveen. En op 1 maart op het Artisan Roots Festival in Zaandam. En voor meer informatie kijk op haar website www.lindenijland.nl.
2: En de cd-presentatie natuurlijk.
0: Die is op 9 maart in Groningen. Daarbij treedt ze ook op. Dus allemaal naar Groningen, zou ik zeggen. 9 maart, Linde Nijland. I Am Here heet haar nieuwe cd. En tot zover de agenda. Tot zover ook Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van den Boogaard. Volgende maand, u weet het, elke derde vrijdag van 9 tot 10. Dan zijn we er weer. Heel graag tot dan. En dan geef ik het laatste woord in deze uitzending graag nog aan jou, Linde Nijland.
2: Ik sluit toch af met een Sandy Denny liedje. Ik kan het niet laten. En het heet No End. Dus het eindigt hier niet.

Op een vijfde vrijdag in de maand krijgt u weer een Metamorfosen special. En dan natuurlijk rond een groep bepaalde instrumenten. Deze keer besteden we aandacht aan de aerofonen. Een moeilijk woord voor instrumenten waarbij een metalen lipje, het tongetje genoemd, in trilling wordt gebracht. Dat gebeurt door lucht in een nauwe opening te blazen of te zuigen. En zo ontstaat een toon. We zullen diverse instrumenten laten horen. De eerste is een ingewikkeld, maar al stokoud instrument uit Japan. Stefan Mikus speelt op de sho, een Japanse variant van de Chinese sheng, het Oosterse mondorgel. Dit instrument dient voor het bespelen opgewarmd te worden.

kregen een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese immigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milongas, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse trekzakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijker de Tsakaparta, het uit meerdere houten bielsen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

0: een beetje jazzklanken, samba. En dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop zit ook een beetje poppy in. We zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Cavariaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
1: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
0: Ja, we schrijven zelf, ja.
1: Je schrijft dat met elkaar?
0: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
1: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
0: Soms begin Nuni. Matthias, en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
1: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
0: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
1: En wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
0: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee. Een beetje de Kapverdiaanse themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
1: is dat, denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Kaapverdische eilanden die hier wonen?
0: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
1: een
0: behoefte, een overleving keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
1: Ja. Toch het thuisgevoel.
0: Het thuisgevoel, ja.
1: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
0: Welke nummers in de regio?
1: Even spieken.
0: Ja, zo, die is zo. Ja, Bimanosh, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bimanosh, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... Echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You embrace that.
1: Ja. Nou, en het mooie is, tenminste, ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte, die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook vanaf. Prachtig. Ja. Nou, we gaan heel graag weer naar jullie luisteren.
0: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, met een prachtig nummer. Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb nog een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende project. Ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerkers. Heel veel schrijven. En kleine producties thuis afvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want we willen wel een beetje tijd voor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks. Maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Ja, dat is.
0: Dus als er iemand thuis zit te luisteren.
1: Ik wilde dat net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja. Jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cafardiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn, allemaal optreden. Dus,
0: Ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cafardiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch anders.
1: Het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Oké.
1: En op de Cafedische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen die allemaal artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in ons taal. Er zit ook Frans in. Er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt
1: wil. Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
0: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
1: Ja.
0: En we hopen dat deze uitzending bij Van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
1: Ja. Nou, het laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
0: Portugees opgelet. Ja. Dit kunnen jullie verstaan.
1: Het is wel een Portugeestalige nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
0: Vrouw.
1: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn. Dus,
0: het multitasken.
1: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
0: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
1: Ik denk dat wij hele sterke basis zijn in de families.
0: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
1: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Wat, misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
0: Ja, inclusief nagellak.
1: Ja. En hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen. Bezig met je carrière. eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat dat ergens een beetje verloren is gegaan. Aha. Tenminste, dat spreek ik uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar ja, heel snel bij jou in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
0: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek
1: aan. Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
0: Comfortabel,
1: ja. Ja.
0: Dus nou, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw. Yeah. Nog één keer horen we Josie Santos en haar band. Yeah.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Sodat. Dat is the queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Anjit O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ay en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alai van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Bit Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabbani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen. Een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is. En wat ooit een toevluchtsoord was voor degene die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilde ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia veranderde het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie

de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard, de Trebunias en de Ginex.

0: zaaltje op een centaal.
1: U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels. Wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat is een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polka's zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruijt. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

0: Andende Malazi andende wongwe mampalabwe mwenango tamjeyi mtu anango nigango
1: tamjeyi mtu
0: njenda nime.
2: Die kankobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouden klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt, dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen, waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de kankobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de kankobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als Possession Song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekte. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba-groep. Thank you.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen.

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de cancobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodima-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodima, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodima-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodima-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodima-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodima-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodima-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodima-groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

Sa, sa, sa. Ja. Sa, sa, sa.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in Podium Oost in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Dit is de eerste Acoustic Roots van het nieuwe jaar 2019. Wij wensen iedereen die dit hoort een vrolijk, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar. En dat nieuwe jaar wordt afgetrapt door niemand minder dan Samira's Blues. MUZIEK

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaakeer, percussionist Karim Darwish en bassist Hassan Ait Moumad. En straks willen we ze natuurlijk graag spreken. Samira natuurlijk in ieder geval, want dat is de naamgeester van deze band, Samira's Blues. Dus yes. Daar moet wel even wat over uitgelegd worden natuurlijk. En alle mannen hier in de ruimte zijn in ieder geval allemaal gefascineerd door de gitaar van Bas. Dus daar moet hij zo ook iets over komen vertellen. En dan zal hij, jammer dat er geen plaatjes bij zijn, dan zal hij ook gaan vertellen hoe die eruit ziet en wat er dan bijzonder aan is. Maar nu gaan we eerst weer luisteren naar Samira's Blues.
1: Tarhanin.

0: Samira's blues. En terwijl Samira hierheen komt naar mij, omdat we dan wat meer van haar kunnen te weten komen, vertel ik dat nog geen maand geleden, hè, vlak voor kerst, Samira's blues in de kleine zaal stond van Paradiso voor de release van de debuut-EP Ja Baba. Ja. En nu hier al in Acoustic Roots.
1: Nou,
0: fantastisch.
1: Dat is snel, hè?
0: We zijn er blij mee. Welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt.
0: Dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Samira Blues, ik zei het al, jij bent de naamgever van deze band. Dus jij bent de belangrijkste persoon in deze band?
1: Nou, één van de belangrijkste. We zijn allemaal even belangrijk.
0: Lekker hetzelfde allemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij de band samengesteld?
1: Nou, eigenlijk begon het met dat Bas mij een berichtje stuurde van, nou, zullen we een keer samen wat uitproberen?
0: En Bas, die kende jij al van?
1: Nou ja, die was een keer bij een optreden van mij. Of boekpresentatie. En toen had hij dat voorgesteld. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk muziek maken met echt roots in Marokko en in de Sahara. En ja, ik weet niet of hij dat Bas gaat keer. Zou hij dat wel kunnen?
0: Want even voor de luisteraars, want er zijn geen plaatjes bij. Bas is Hollands blank welvaren, toch? Ja. Welvaren, zei ik. Gewoon Hollands dus eigenlijk. En toen dacht jij, dat kan die vast niet.
1: Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat hij allemaal kon. En toen gingen we dus samen jammen. En toen had hij wat voorbereid. En toen dacht ik, wow, hij speelt gewoon als een Touareg. Dus toen, sindsdien gingen we spelen. En toen kwamen er steeds meer bandleden bij.
0: Er zit een Touareg in hem eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En de rest, hoe is die er dan bij gekomen?
1: Nou, Hassan, die ken ik al van een project lang geleden, Maghreb Mania. En ik was op zoek naar een bassist. We hadden eerst eigenlijk nog een percussionist erbij gevraagd. Dat was niet Karim trouwens, maar dat was Hisham. En toen dacht ik, ja, dan moeten we eigenlijk ook een bas hebben. Een bassist, want bas hadden we al. En toen had ik eigenlijk wat berichtjes gestuurd naar mijn netwerk van Marokkaanse muzici. En toen zei iemand, ja, misschien kan je Hassan vragen uit Rotterdam van Maghreb Mania. Toen dacht ik, oh ja, daar heb ik ooit nog een keer wat mee gedaan.
0: Kijk.
1: En die ging ook weer meespelen en dat klikte ook.
0: En zo is het een mengelmoes en een crossover geworden van verschillende culturen, steden ook.
1: Ja, vooral steden.
0: Ja.
1: Ja, en ja, de cultuur is wel echt Maghreb. En,
0: want dat is ook jouw cultuur?
1: Ja.
0: Want als ik jou vraag, waar liggen je roots?
1: Die van mijn vader liggen in Marokko en die van mijn moeder in Nederland. Dus ja, inderdaad ook Nederlandse roots.
0: Twee verschillende plekken eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik las op de website, hè, Samira Danan volgt het nomadische spoor van haar voorouders. Ze leeft in de Sahara van Marokko en woont ceremonisch bij in het Atlasgebergte in raakt in vervoering daar, hè? Prachtige tekst. Dus is het meer Marokko dan of meer Nederland? Of kan je het zo niet zeggen?
1: Nou, het is wat je net hoorde is wel meer Marokkaanse muziek dan Nederlandse. Maar ik denk de benadering is zeg maar wel ook echt vanuit songs, dus vanuit liedjes. En wat ik heel leuk vond van in Marokko muziek maken is dat je eigenlijk gewoon dat het altijd maar doorgaat. Dus dan ga je wel muziek maken, maar dan ben je eigenlijk uren gewoon bezig met het een na het ander. En hier is het veel gestructureerder en dat is ook fijn. Dat is wel handig.
0: En daar is het gewoon gaan en doen en uren later dan
1: klopt.
0: Gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, hoe ben je daar dan en hoe doe je dat dan? Je gaat naar Marokko en leg je dan contact met iemand of ga je speciaal naar iemand toe in die Marokkaanse Sahara? Ken je daar al mensen? Hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat wel altijd heel erg in het begin met contact leggen. Dus het heeft ook echt een tijd geduurd voordat ik de scene daar een beetje leerde kennen. En ook echt van de volksmuziek en de rootsmuziek van Marokko.
0: Je spreekt de taal ook?
1: Redelijk. Mm-hmm. Nou ja, ik spreek goed Frans en ik kan het wel goed verstaan. En toen ging ik ook optreden op een festival in de Sahara. En ja, zo groeide het eigenlijk een beetje. En toen dacht ik, wow, die Sahara blues, die is echt tof.
0: Is de Sahara blues? Beschrijf die eens.
1: Ik dacht dus dat het echt alleen echt Touareg, dus pure Touareg muziek was uit Mali en
0: dus Touaregs, dat zijn nomaden, hè, die door die grote zandbak de Sahara trekken. Van de een naar het andere land trouwens, hè, grenzen.
1: Ja, de grenzen die zijn later pas erbij gekomen, inderdaad. En die spreken dan Tamashek, dus eigenlijk het Berbers van de Sahara. Maar in Marokko heb je ook mensen die in Sahara leven. En die hebben dan weer een eigen dialect, Hassania. Dus meer klassiek Arabisch. En toen dacht ik, oh, dat is ook heel mooi om in te zingen. En die muziek komt heel erg overeen.
0: En heb je de liederen van daar dan, zeg maar, je eigen gemaakt? Of heb je er een eigen draai aan gegeven? Je schrijft zelf ook songs, hè? Maar ja. heb je het één op één overgenomen? Of ga je de, doe je er nog wat mee?
1: Ja, we doen er wel altijd wat mee. We maken eigen arrangementen. En, maar ook, ja, het zijn wel ook traditionele nummers. Dus het eerste nummer, dat was dan toevallig een Gnawa lied. En dat is uit de omgeving van Essaouira. Heb je heel veel Gnawa muziek. En, maar ik schrijf ook zelf nummers. En die zijn dan geïnspireerd door die stijlen. Ze hebben wel echt de roots in Marokko.
0: Nou, daar gaan we graag nog wat meer van horen nu, als dat kan. Bas die is gewoon lekker aan het doorpielen op de achtergrond op zijn gitaar. Die komt straks iets vertellen over die bijzondere gitaar. Vind je dat goed, Bas? Gaan we straks doen.
1: Ja.
0: Gaan
1: jullie Inshallah, hè?
0: Ja, nou ja, dan gaan we dan maar vanuit dat dat gaat lukken. Hier is nog een keer, en nog lang niet voor de laatste keer, Samira's Blues. Ze gaan er even overleggen wat ze gaan spelen, maar dat gaan we dan zelf horen.
1: Ja, een traditioneel lied uit Sahara. Speciaal voor jullie. Ja, snel, ja, Leila.

voordat Samira's Blues doorgaat. Bij Dunia vertel ik dat dit Acoustic Roots is, een programma van de Concertzender. Elke derde vrijdag van de maand te horen op de Concertzender, opgenomen in Podium Oost in Utrecht.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaarkeer, percussionist Karim Derwish en bassist Hassan Ait Moumad. En Bas en Samira komen weer even naar mij toe en dan zullen we dan eindelijk Bas, die eigenlijk een Touareg is van binnen, heb ik net gehoord, iets gaan vertellen over die gitaren die hij bespeelt, zonder eerst te struikelen over.
1: Gaat goed,
0: hoor. Welkom Bas ook.
2: Dankjewel.
0: Wat voor speciale gitaar heb je gewoon meegenomen? Beschrijf even die ene eerst, die, zeg ik dat goed, lijkt een soort, of alleen maar een frame,
2: ja,
0: zonder klankkast. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet kan zien. Wat is het?
2: Het is een silent gitaar. En die naam die slaat eigenlijk op het gebrek aan geluid dat hij maakt als hij niet aangesloten is.
0: Dus je moet hem aansluiten.
2: Ja. Je moet hem aansluiten op, als je wat wil horen.
0: Aansluiten op?
2: Op een versterker bijvoorbeeld, of op een PA. Of
0: en die heb je hier ruim voorradig op de vloer.
2: Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar hij roept nogal wat verbazing op en dat begrijp jij natuurlijk wel.
2: Want ja, dat snap ik wel.
0: Iedereen
2: ja.
0: focuste zich meteen op die, op die gitaar.
2: Die voordat hij überhaupt geklonken had inderdaad.
0: Precies.
2: Ja. Ja, ik hou altijd wel van gitaren met een bijzonder uiterlijk. Maar ze klinken bij mij ook wel een beetje bijzonder, die gitaren. Dat heeft meer te maken met de manier waarop ik ze bespeel. Samira heeft net onthuld dat er een Touareg in mij schuilt.
0: Ja, zeker. En,
2: ik heb gemerkt dat die Touareg het beste naar boven komt als ik die gitaar een beetje anders dan anders stem.
0: Want hoe stem jij dan?
2: Nou, ik draai heel veel van de snaren een beetje los. En waardoor ze lager gaan klinken dan ze eigenlijk horen te klinken op de gitaar. Maar ze gaan ook een beetje rammelen en een beetje tegen de frets aankletteren. En veel van onze nummers die hebben een soort drone, een liggende bastoon die de hele tijd door blijft klinken.
0: Ja, die eronder ligt.
2: Ja, precies.
0: Ja?
2: En met dat uitgangspunt heb ik de gitaar ook een beetje gestemd.
0: En is dat speciaal voor deze songs of speel je altijd zo?
2: Nee, dat is alleen voor dit project. Ja, ik heb deze stemming ook zelf een beetje, een beetje zitten klooien totdat ik vond van dit past wel goed bij dit project.
0: Ja, dat komt door die innerlijke Touareg weer waarschijnlijk.
2: Precies. Die
0: wordt op, en die tweede gitaar dan, die is ook bijzonder.
2: Oh ja.
0: Beschrijf, kan jij die in je eigen woorden beschrijven wat daar dan bijzonder aan is?
2: Ik zal het proberen. Het is een akoestische gitaar, dus met een klankkast.
0: Ja.
2: Een holle klankkast. Maar hij heeft niet twee bollingen aan de bovenkant, maar een cutaway. En dat betekent dat je de hoge posities op de hals makkelijker kunt bereiken. Daarnaast heeft hij ook niet een traditioneel klankgat in het midden van de klankkast, een ronde, maar een soort Nike-achtige swipe aan de onderkant van de hals.
0: Ja, zoals die op je t-shirt, inderdaad. Sorry, iets voor jou.
2: Niet één van
0: en, past goed bij elkaar.
2: En hij heeft ook nog een klankkast op de zijkant. Die kan je nu niet zien, maar die zit aan de zijkant van de klankkast.
0: En dat is niet alleen voor de mooi, zou ik maar zeggen, maar dat is echt een verschil in klank. Dat zorgt ervoor dat die heel anders klinkt dan een andere gitaar?
2: Nou, eigenlijk niet echt, hoor. Het is een gitaar die eigenlijk het beste klinkt als je hem uitversterkt. Maar omdat hij dus die klankgaten heeft, maakt hij ook akoestisch geluid. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit echt akoestisch. Hm. En die klankgaten die hebben ook, die dienen meer als een soort monitor als je hem akoestisch gebruikt. Dus dat je jezelf terughoort. En ze hebben ze een beetje klein gehouden, zodat je niet te veel feedback krijgt. Want als je van een groot klankgat aan de voorkant hebt en je staat op een groot podium bijvoorbeeld, dan komt er ook veel geluid die gitaar binnen, waardoor die een beetje kan gaan brommen en zo. Hm. Heel interessant verhaal dit over die gitaren.
3: Ja, het is ook voor het eerst dat ik het hoor allemaal.
0: Oh ja, wist je dit allemaal nog niet?
3: Nee,
2: wel.
3: Niet zo uitgebreid over gehad eigenlijk.
0: Nee, we spelen en zingen natuurlijk veel meer samen. Dat je zit te praten over die gitaren. Dat snap ik ook wel. Ja. En ben jij dan mee naar die Sahara geweest? Naar die Marokkaanse Sahara? Of ga je alleen, Samira? Hoe werkt dat? Of ga je met z'n allen? Of?
3: Ik ga liever alleen. Nee, ja. Maar we zijn van de zomer samen in Essaouira geweest. En toen hebben we ook samen gespeeld met een vrouwengroep daar. Die ook spirituele muziek speelt. En ik denk dat we nog wel een keer naar de Sahara gaan. Misschien wel met de hele band. Het zou leuk zijn. Inshallah.
0: Ja, dat zou denk ik heel erg leuk zijn.
3: Ja, want ik ook nog heel veel wilde ik ook Karim even introduceren.
0: Dat mag.
3: Want daar heb ik nog niks over verteld. Maar Karim heeft weer Palestijnse roots. Maar die blijkt dus nu ook die Sahara-ritmes heel goed te beheersen.
0: En dat was, wist jij van tevoren ook nog niet?
3: Of nee. Ja, ik wist wel dat het een goede percussionist was. Maar ik kan dus ook dat. En wat ik denk is dat de Arabische muziek en Berberse muziek, die heeft echt nomadische roots. Dus die komt ook, die kwam ook via de Sahara en met de karavanen mee. Dus ik denk dat die roots wel in ons allemaal misschien wel zitten.
0: Ai, dit wordt wel een heel filosofisch programma op deze manier, maar dat geeft niks. Maar dat is natuurlijk logisch, karavanen trekken rond, die pikken overal wel wat.
3: Precies.
0: op, denk dan. Mm-hmm. Van waar ze langskomen, van de culturen en van de muziek die mensen daar maken.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zei het al, in Paradiso is jullie eerste EP Ja Baba gepresenteerd.
3: Yes.
0: Hoe was het?
3: Ja, leuk. Ja, het was. Ik vond het heel bijzonder ook om in Paradiso te staan met mijn eigen project natuurlijk. En ook, ja, ik wist ook niet wie er allemaal gingen komen, maar het was best wel vol. En het is ook een beetje in een soort roes aan me voorbij gegaan. Dat ik dacht van, hé, wat hebben we nou gedaan? En het hebben, 2 dagen geleden hebben we even teruggeluisterd naar de opnames. En toen dacht ik, wauw, het was eigenlijk heel vet.
0: Ja. Daar kwam je toen pas achter.
3: Ja, ja, ja, je moet... nou, de mensen vonden het ook wel leuk, geloof ik.
0: Nee, maar je bedoelt, in het moment ben je met andere dingen bezig. Ja, en pas als je het nu terugluistert, denk je van, oh ja,
3: ja.
0: Zo fantastisch leuk was het eigenlijk.
3: Ja, ja, zeker.
0: En hoe, dat is nog maar het begin, denk ik dan. Hè? Hoe ga je nu verder? Ik zag in een filmpje van je op de NTR dat je rechten gestudeerd hebt.
3: Ja, klopt.
0: Ga je nu in de muziek door of ga je in de
3: ja, ik ga juristerij niet, door? Ik ga niet meer in de juristerij door. Dat heb ik even in het begin na mijn afstuderen gedaan. En toen ben ik jazz gaan studeren. En ik was al heel veel aan het zingen in mijn vrije tijd. En toen ging ik ook een beetje optreden. En toen dacht ik, ja, hier word ik gewoon veel gelukkiger van dan op kantoor zitten. En toen heb ik uiteindelijk heb ik ook nog een boek geschreven. Dus ik ben ook schrijfster. Dus dan ja, kan ik wel weer die discipline gebruiken die ik echt nodig had om die studie af te maken. Maar ja, ik vind die combinatie wel leuk.
0: Oké. Okay. Ja. En waar gaat je dat brengen? Wat, heb je een doel? Heb je een, of zeg je van, nou, ik ga gewoon op pad en ik zie het wel?
3: Nou ja, we hebben eigenlijk al best wel toffe dingen gedaan. We zijn nu een jaar bezig met Samira's Blues. En we waren ook gevraagd voor het voorprogramma van Tammy Crest. Dat was ook nog niet zo lang geleden, oktober, november. En dat was heel tof. En nou, dat vonden zij ook. En toen zeiden ze van, nou ja, als we van de zomer gaan toeren, dan moeten jullie alle pre-shows doen.
0: Kijk.
3: Dus dat zou een leuk begin zijn. Een beetje die in die hoek.
0: Dus je wacht ook eigenlijk op, je kijkt een beetje wat er op je pad komt. En...
3: ja, ja, maar ja. En een beetje de leuke festivals ook aanschrijven. En ja, gewoon zoveel mogelijk spelen.
0: Zoveel mogelijk spelen. Nou, ga dat dan ook nog even doen in Acoustic Roots, zou ik zeggen. Okay. Goed bruggetje.
3: Ja.
0: Wat gaan we horen? Ja, Baba gaan we horen. Van de titelsong dus van jullie nieuwe EP, het EP-debuut. Nogmaals, Samira's Blues in Acoustic Roots. Ja, Baba.

Samira's Blues opende het jaar 2019 muzikaal voor Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee dat ze hier te gast waren in Podium Oost. Acoustic Roots is een programma van de Concertzender Techniek Hans Meerman en Benno Wormgoor. Coördinatie Caroline Claire, presentatie Karin van den Boogaert. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen, laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum. In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang, Nariman Hojati, tar, langhalsluit is dat, Massi, Madani, daf en tombak, lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel, Said Kamju, kamanche, en dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld, en Shavash Rastani, tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Persische zang aan het beroemde Chavosh Instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Persische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dat was het ensemble Bardad met de liederen Mast et Mast en Sharab et Dalg. Het volgende lied begint met een instrumentale improvisatie door Nariman Hojati Tar en Sayid Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani, vertaald Het Eeuwige Leven. Nariman Hojati komt uit Noord-Iran en studeerde zowel klassieke Persische muziek als architectuur en grafiek. Hij woont in Oostenrijk, waar hij werkt als tar- en gitaarspeler en als muziekdocent. Sayid Kamju is componist en kamanche-speler. Hij leerde op 17-jarige leeftijd de kamanche bespelen van Ardeshir Kemker en studeerde onder andere bij Ali Akbar Shekarchi. Hoewel hij diep is geaard in de Persische cultuur, onderzoekt hij nieuwe richtingen in zijn speelstijl. Hij woont momenteel in Montreal en werkt samen met verschillende ensembles in Canada, de Verenigde Staten en Europa.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche. Gevolgd door het lied Omare Javedani van het ensemble Bardat. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoundi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Gabat Bud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoundi op tekst van de legendarische Persische schrijver en dichter Omar Khayyam, die leefde van 1065 tot 1151.

U luistert naar de uitzending van Concertzender Live, waarin opnames te horen zijn van het concert van het ensemble Bardade, dat op 27 april 2010 plaatsvond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van het programma na de pauze laten we nog 2 liederen en 1 improvisatie horen. Het lied Laissez, het moment, betekent dat, gevolgd door Mazzane, de dronkaard. En de eerste regel is: O Saki, ik verlang naar je. Kom en breng mij wijn. O Motrep, ik roep u aan. Speel iets voor mij op de rebab. En het laatste nummer is een improvisatie van de hand van het ensemble Bardade.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in Alive met muziek van het ensemble Bardaat vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startten ze in 2000 de vrouwengroep Banu. En dat betekent Persisch. Dat betekent in het Persisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen. Zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu 3 traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

Tot besluit drie nummers van de CD Sons of Persian Women van Mariam Aghondi en de groep Banu. Vrouwengesprek, Eshke Lori, maar hier is allereerst het nummer Sarah. Oh.

U hoorde verschillende nummers van de CD Songs of Persian Women uit 2004 van Mariam Aghondi en de groep Banu. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire. Alle gegevens zijn natuurlijk...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Acoustic Roots. Vorige maand was Acoustic Roots on tour, dat doen we af en toe. Eerder dit jaar naar de Oude Synagoge in Delft. En in oktober registreerden we het huisconcert bij Adriana Bron in Huis ter Heide. Nu is Acoustic Roots neergestreken in Podium Oost in Utrecht. Onze nieuwe locatie waar we heel blij mee zijn. En wie komt nou ons nieuwe podium inwijden? Nou, niemand minder dan Niza Rohana. Hij speelt oud en hij heeft voor de gelegenheid percussionist Modar Salama meegenomen. Heel hartelijk welkom, Niza en Modar. MUZIEK

0: tattva's. Op zondagochtend komen de eigenaren bij elkaar met deze zangvogels in een kooi. De vogels zijn kostbaar en worden uit het grensgebied met Brazilië gehaald. Een jury telt het aantal slagen die een vogel in een kwartiertijd produceert. Dat kunnen er wel 180 zijn. Zoals het begint. Veel van deze liedbundels hebben een titel met de naam van een zangvogel. Enkele voorbeelden. Zeeuwse nachtegaal. Den geestelijke leeuwerik. Den Vlaamse papegaai. Den zingende zwaan. De zingende lijster.
1: In het volgende blokje speelt Ellen Merts op de hobo. Canaris is een dansvorm. Een soort maskerade met vogelveren. De begeleiding is op een temple Canarias, een soort ukulele. Eksters en de kraaien, twee vogelsoorten die elkaars vijand zijn. Beide staan bekend om hun voorliefde voor glimmende voorwerpen. In de 17e eeuw noemt men deze melodie Allemande Amoureux. In de 18e eeuw noemt men het consequent eksters en de kraaien. De Haagse ooievaar is een melodie die in dezelfde tijd in Playford's Dancing Master voorkomt onder de titel New Anything. De titel Het verguld koekoekje verwijst vermoedelijk naar een herberg of uitspanning.

In het laatste blokje hoort u De Witte Zwaan, een zwierige melodie. De witte zwaan staat symbool voor liefde, trouw en elegantie. Zwanen werden vroeger ook wel gegeten. De witte zwaan kan dus ook de naam van een herberg zijn geweest. Van ganzen maakt men... Deze titel is verleidelijk om zelf aan te vullen met pastei. Galjaard de Vink. De benaming Galjarde is vreemd. De melodie heeft meer het karakter van een boeré of allemande. Vink is waarschijnlijk de naam van de componist. Tot slot hoort u een uil van hoge jaren. Oorspronkelijk een kluchtlied van A. Alewijn met muziek van N.F. Le Grand. Fluitistes Ella Siekman creëerde mysterieuze nachtgeluiden als introductie.

Het afgelopen uur luisterde u naar stukken van de cd Vogels, uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken werden ingeleid door Danielle Jansen en Cor van Sliedrecht, beide van De Zoete Inval. Meer informatie over de stukken vindt u op onze website concertzender.nl. En daarop ziet u ook waar de cd te bestellen is. Er is bij de cd ook een boek verschenen met daarin bladmuziek, wetenswaardigheden en informatie over vogels en muziek. En deze aflevering van Folk It werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij een nieuwe Wereldmuze met vandaag muziek uit Iran. Het land waar Azam Ali vandaan komt. Een zangeres die inmiddels zo'n 11 cd's opnam onder verschillende bezettingen. Zij ontwikkelde een hele eigen stijl en die komt aan bod in deze muze. Maar ook de muziek van het duo Dietrich uit België komt aan bod. Hier en daar laat ik daar ook muziek van horen. We begonnen deze muze met het project Neaz. En daarvan hoort u het openingswerk Beni Beni. En dat komt van een dubbel cd waarop cd 1 alle elektronische werken staan en cd 2 alle akoestische. Beni Beni was een elektronische versie, volgt nu Amani en wel de akoestische versie, gezongen natuurlijk door Azam Ali.

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel, van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpels als in. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

0: mama, mama, mama, mama, mama.
1: Ja, tocador de violão Meto João Bosco em Chico Pinheiro. Het is een ode aan de gitariste. En wat voor een goede zanger zijn ze ook. We hebben dit set geopend met Carece Explicação van Dominguinhos. Wat een mooie stem. En tussen deze twee nummers hebben wij naar Baby do Brasil geluisterd. Altijd met een zo'n mooi, lieve meisjesstem. Baby do Brasil. Vroeger heette ze Baby Consuelo, maar ze is Baby do Brasil.

É, pois é. Beth Carvalho. Eita, dit numa filto mai met een enorme gevoel van saudade. Beth Carvalho, de mooie samba de Duta Mai Muda, denk aan mijn familie. Heerlijk. En daarvoor hebben we geluisterd naar Marco Ribas, Zamba Bem.

0: Esqueça-me se for capaz. Maiara, Maraísa e Marília Barbosa. Helaas heeft Marília Barbosa ons verlaten op 26 jaar oud. En hiervoor hebben we dus deze set geopend met Capoeira Mata van Jackson do Pandeiro. En dat was het, lieve mensen. Brasil da Leo komt terug binnenkort. Leuk!
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express met Arabische klassieke muziek. We kunnen gaan luisteren naar verschillende stukken in de muzikale modus, ofwel makam rast, een heel basale en populaire modus in de Arabische muziek. Allereerst een suite in de modus rast, uitgevoerd door het ensemble van de klassieke Egyptische zanger Saleh Abdel Hayy. De enige zanger die in de klassieke Egyptische traditie van de 19e eeuw bleef zingen. Hij overleed in 1962. De suite, ofwel Wasla, is een samenstelling van zowel gecomponeerde als geïmproviseerde stukken, in een bepaalde orde allemaal gebaseerd op dezelfde modus. Deze begint met improvisatie op de oud, gevolgd door een klassiek Ottomaans instrumentele compositie genoemd Semai. En eindigt dan weer met een mooi lied waarin de dichter aan een viooltje vraagt: hoe komt het dat je blij maakt terwijl je een trieste bloem bent?

Dat was een suite, ofwel in het Arabisch wasla, in de modus rast. U luistert hier bij de concertzender naar Orient Express met klassieke Arabische muziek. We blijven in dezelfde stemming, in de modus rast, en luisteren nu naar een taksim of takasim. Traditionele improvisaties met de Arabische fluit of de ney, gevolgd door een oude zangvorm genaamd Mua Shah.

Dat was een Takassim-improvisatie in de modus Rast, op de Arabische luid ofwel de Oud, gespeeld door de Palestijn Taysir Elias. Nu de bekende Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab in een Mawal. Mawal is een vrije, niet-metrische zangvorm met een kort gedicht in het Egyptische dialect in de modus Rast uit 1933.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig, romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

Turkse rockmuziek wint al enige jaren aan bekendheid. De Turkse Gaysu Akyol brak wereldwijd door met haar eigentijdse vorm van Turkse psychedelische rock. En in Nederland is de band Altin Gün niet meer weg te denken van festivals. Beide acts laven zich aan dromerige en dansbare psychedelische sounds. Blijkbaar is er behoefte aan een hang naar het verleden en naar het uitbundige. Maar achter de dansbaarheid gaat vaak wel ernst schuil, die vaak door velen, door de taalkloof natuurlijk, verloren gaat. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Umut Adan. Deze Turkse singer-songwriter is qua sound en thema's erg geïnspireerd door Turkse protestmuziek uit de jaren 60 en 70. Op zijn nieuwe album zingt hij over politiek en de problemen van het leven in de grote stad. Daarna horen we een interpretatie van Altin Gün van een nummer van een Turkse zanger Troubadour.

Luan Emera, dat is de artiestennaam van Anne Pecher, is een Franse zangeres en actrice. Ze werd met name bekend door haar rol in de film La Famille B.

Dat waren twee tracks van het album Inner Fire van het Canadese Soul Jazz Orchestra. Ze maken een boeiende mix van afrobeat, Latin jazz en funk.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hielstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

a son of a fisherman, like I used to be. I spent many a day

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varot van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varot mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en wij nodigen u uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'Art du Luth Tibetain. En die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

In het eerste gedeelte van deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar een gedeelte van het album L'Art du Luth Tibetain van Sherab Dorji. En we gaan verder, want dat is ook beloofd, met muziek uit Nepal. Musique de fête chez les Noirs. Deze opnames zijn gemaakt in 1952 door de Franstalige Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en in 1973 door antropoloog en muzikant Laurent Aubert.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgah-e-Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.